mooi, zien al die vrappen als ze joint. Weeper als ze jorpt. Per al tap, dan als je bij loven met andere mooi droppen. Prea Boris gaat ze vreemd, maar vreemd om je. LSD, pommier, ziet Hermes, rup denim jeans, bom wie een verdering. Mijn probleem per moeper, typ joe, per typ duper, dit kjof limper, moeper, typ cash en drie, zit hier nestit. Pesperit, vechte, mich tingui, muziek, je perserit, du met woe, simon, woe, never stit.